Chart. Internationaal. Niet weg te slaan uit die top 3, de Bauza. 2. Uit de nieuwe Toy Story film Taylor Swift.

chart. Internationaal. Niet weg te slaan uit die top 3, de Bauza. 2. Uit de nieuwe Toy Story film Taylor Swift.